0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

passion of the groove.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is, en dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
2: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
4: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
2: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Groningen, dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
1: Studenten halen ruim 2,5 ton op voor KWF met rijden tegen kanker. Tijdelijke camera's geplaatst op Speelsluizen en Martinikerkhof om overlast aan te pakken. Groningen blijft strijden voor veiligheid van de queergemeenschap.
0: Nou, meer over dit nieuws en meer nieuws hoor je rond 7:30 op Hoog. Nu eerst. Dus even kijken wat het verkeer allemaal doet op de Groninger snelwegen. En daarvoor raadplegen we de slimme kaart. Ja, niet een dom kaartje, nee. Echt een slimme kaart van groningenbereikbaar.nl. Oftewel, de computer is het nog aan het inladen, dus ik probeer de tijd wat vol te praten.
1: Nou, ja,
0: hij is inmiddels klaar. En ja? Alle straten zijn leeg.
1: Oh, heel goed.
0: Ja, dus nou, ja, er is wel wat verkeer, maar je kunt op zich prima doorrijden nu.
1: Wat mij heel erg opviel vanochtend hierheen, fietsend Rick, er ligt zoveel zooi op fietspaden.
0: Oh, ja, dat heb je wel.
1: Er staan ook allemaal van die borden, die zijn helemaal scheef gezet door iemand midden op het fietspad bij de, hoe heet het, crematoriumlaan hier bij Zernike.
0: Superhandig.
1: Ik weet niet wat er aan de hand was vanochtend, maar ik heb echt een paar keer opeens moeten uitwijken. Dus kijk uit op de fiets.
0: Zo is dat. Dat gezegd hebben, is het alweer 7:05 en gaan we jou 2 uur lang op de hoogte brengen van alles wat er speelt in de gemeente Groningen. Zo is er, ja, Groningen en Bruggen, Feuilletin kun je bijna wel zeggen. Daar gaan we weer eens een bruggetje over open doen.
1: Het is een gezellig item. Kun je zeggen wat je zeggen wilt? Het is een leuk item geworden.
0: Gezellig item ga je zo meteen horen. Iets met vissen. Maar eerst gaan we luisteren naar Shakira en Burna Boy met hun wereldhit Dai Dai. Goedemorgen Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: begin weer aan de dag. En zegt let's go. Dai dai van Shakira Burna Boy. Het zet de klok op 7:10.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, je had dan de Vissersbrug. En daar werd dan een noodbrug ingelegd. Maar de noodbrug van de Vissersbrug is vrijdagmiddag met een grote hijskraan verwijderd van zijn plek tussen het hoge en de lage der A voor een grote opknapbeurt. Want de noodbrug moet ook opgeknapt worden. En dat gaat een maand duren.
2: Het klinkt als het begin van een hele slechte mop.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Zo, omdat de brug langer en intensiever gebruikt wordt dan werd aangenomen, is groot onderhoud nodig. Ook gaat de brug vaker open en dicht dan verwacht. En uit inspecties blijkt dat groot onderhoud nodig is om de brug veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. De brug werd de afgelopen maanden tot 2 maal toe buiten gebruik gesteld vanwege een storing. En het verwijderen van de noodbrug betekent dat naast automobilisten ook fietsers en wandelaars moeten omrijden of omlopen. Maar de ingenieur van de toekomst heeft nog een andere oplossing.
3: Een waterbootauto.
2: Al dus die ingenieur van de toekomst. Goed idee. De nieuwe definitieve Visserbrug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn. Dus snel gaan bouwen. Nou, je hoort nogmaals die toekomstig ingenieur.
4: Je moet ze maar snel gaan maken.
3: Wij kunnen ze eigenlijk niet maken. Alleen bouwmappen.
2: Al dus deze visionair in een bijdrage van Willem Poppes.
0: Zo is dat. Nou, als we dan gewoon die waterbootauto gaan maken, dan is het gewoon klaar.
2: Ja, dit nieuwe stadsbouwmeester dit. Ik zeg aannemen. En nu al efficiënter dan de mensen die zich hiermee bezighouden.
0: Ik vrees het ook, ja. Gut. Ja, nee, het is toch wel een toestandje. Ja, dat worden zo langzaamaan. Maar ja, laten we dan ook maar een beetje ja, ik word er wel een beetje mineurig van, zeg maar.
2: Oh jee.
0: Ik zet gewoon ook maar Wat een sad song op.
5: Oh.
0: Ja, Elton John met sad songs.
2: Ja, duidelijk.
5: Goedemorgen, Groningen. Oh.

0: When every little hope is gone, just look outside. Er is echt weer een prachtig mooie zonsopkomst in gang. Het is een mooie paarsige lucht. Het is wel een beetje aan de donkere kant nog, maar weet je, één ding is zeker, het wordt lichter vandaag. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 graden bij een zwakke van west naar noord draaiende wind, windkracht 2. Komende nacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 14 graden. Morgen en woensdag wordt het zon overgoten en warm najaarsweer. Het wordt 25 graden bij een matige wind uit oost tot zuidoost, windkracht 3. Donderdag, ja, dan toch weer wat meer bewolking. Minder warm met 21 graden en neemt ook de kans op een bui en zelfs een stevige bui toch echt weer toe.
1: Groningse onderstroom trekt door binnenstad, melden diverse media. Groningse onderstroom trok afgelopen zaterdag met versierde wagens, tractoren en muziek door de binnenstad. Het netwerk van krakers, kunstenaars en activisten vraagt aandacht voor het behoud van betaalbare, vrije en non-commerciële broedplaatsen. Volgens de organisatie zijn zulke plekken belangrijk voor cultuur, ontmoeting en ruimte voor makers. Dat was een groot feestje.
0: Ja, zeker. Ja. Dus, op de website kun je ook heel veel foto's erover vinden.
1: Ja, heel erg leuk. Ga dat zeker even checken als je niet geweest bent. En gratis Biep-abonnement, populair onder jongeren, melden wij zelf van Oognieuws. Ruim 900 jongeren in de gemeente Groningen hebben sinds juli een gratis bibliotheekabonnement afgesloten. Het abonnement is er voor jongeren tot en met 27 jaar en biedt onder meer toegang tot boeken, internet, kranten en online cursussen. Volgens het gemeentebestuur laat de grote belangstelling zien dat er behoefte is aan de regeling. En Hockeyclub Groningen bestaat 100 jaar, melden wij zelf in de Oognieuws-app. Hockeyclub Groningen vierde afgelopen zaterdag het 100-jarige bestaan. Ruim 1000 oudleden, huidige leden en buurtbewoners kwamen samen voor de lustrumviering. Met onder meer hockeyclinics van oud-international Maartje Pouwen. De vereniging heeft ongeveer 1200 leden en ziet vooral het aantal jeugdleden op dit moment groeien. Nou, gefeliciteerd.
0: Nou, inderdaad, ja. Lekker bezig.
1: Ja.
0: Nou, tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen dat bij elkaar gezocht is door onze bureau-redacteur Bente. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en natuurlijk de Oog-app. Ja, en dan gaan we maar eens even een beetje lekker beginnen aan deze dag, dames en heren. Kom uit je bed, geniet dus van die mooie zonsopkomst. Want, ja, volgens de mannen van Steenvanger, de sterrenvangers, wordt het vandaag een mooie dag.

0: dus kom in bed, en mag er al met deze mooie dag. Het zet de klok op 20 over 7. Het is maandag 28 september 2026. En er is weer van alles te beleven in onze gemeente Groningen.
1: Nou, dit klinkt meteen goed. Koffie, kletsen en boeken bij Boomker Boeken aan het Raadhuisplein in Haren. Raadhuisplein, moet ik wel goed zeggen. Anders kan je het niet vinden. Het begint om 11 uur. Voel je je alleen? Of heb je gewoon zin in wat gezelschap? Kom dan naar Boomker Boeken. Van 11 tot 12 ontmoet je andere mensen om even mee te kletsen of naar te luisteren. Het is maar net waar je zin in hebt. De boekhandel zorgt voor de koffie, of thee natuurlijk, en wat lekkers. Dus koffie, kletsen en boeken bij Boomker Boeken aan het Raadhuisplein in Haren. Tussen 11 en 12.
0: Om 8:30 vanavond kun je de RKZ-bios naar The Odyssey. Beleef de blockbuster van Christopher Nolan in een gezellige knusse bioscoop in het oude Rooms-Katholiek ziekenhuis in de Weert. Helpman. Volg de Griekse held Odysseus, gespeeld door Matt Damon, op zijn terugweg van de Trojaanse oorlog naar zijn huis op het eiland Ithaca. Ja, en dat gaat er nogal spectaculair aan toe, kan ik je melden. Dat kun je allemaal bekijken om 8:30 in de RKZ-bios.
1: Nou, voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu. Of kijk na 9:00 op de kabelkrant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Geef het aan ons door via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.

0: Lenny Kravitz, where are we running? Het zet de klok op 7:58. Hoogste tijd voor de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Just Ron is een rapper en woordkunstenaar uit Groningen en in het dagelijks leven buschauffeur. Zijn nummer Liefde voor het vak is een hip-hop track over iets wat eigenlijk heel simpel is: trots zijn op wat je doet. En zoals ik al zei, Just Ron is een buschauffeur en daarom bezingt hij ook zijn liefde voor het vak.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
2: Goedemorgen. Hi, welkom. Goeie reis.

0: Voor het vak van Justron. Je hoort het op Hoog Radio als Stadsplaat. Het volgende uur hoor je een fonkelnieuwe Stadsplaat. En het overzicht van alle 25 stuks vind je op hoogradio.nl/... Nou, wat zou je zeggen, Hans?
1: Stadsplaat.
0: Juist.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Hoog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Petinga Golo met het nieuws uit Groningen. Een groep studenten uit Groningen heeft dit weekend ruim 2,5 ton opgehaald voor KWF-kankerbestrijding. De Groningse editie van Rijden tegen Kanker bracht dat bedrag op met onder meer een rally en een veiling. De actie werd dit jaar voor de tweede keer in Groningen georganiseerd en maakt deel uit van een landelijke actie in 6 studentensteden. In totaal werd er landelijk ruim 1,4 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Op de Speelsluizen en het Martinikerkhof in Groningen zijn tijdelijke camera's geplaatst om overlast terug te dringen. De gemeenteraad stemde eerder unaniem in met het cameratoezicht, dat op de Speelsluizen 3 maanden blijft en op het Martinikerkhof langer kan worden ingezet. Aanleiding is aanhoudende overlast op beide plekken, waarbij politie en handhavers regelmatig moeten optreden. Het cameratoezicht moet helpen om sneller in te grijpen bij incidenten en de openbare orde te verbeteren. De gemeente Groningen blijft zich inzetten voor de veiligheid en acceptatie van de queergemeenschap. Dat zegt wethouder Mirjam Wijnja naar aanleiding van nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren sterk is afgenomen. De gemeente wil onder meer blijven samenwerken met scholen en organisaties en extra aandacht besteden aan online beïnvloeding van jongeren. Ook krijgt Paarse Vrijdag op 9 oktober opnieuw steun van de gemeente. De stadspartij 100% voor Groningen zet vraagtekens bij de plannen voor digitale toegang bij FC Groningen. De KNVB wil vanaf het seizoen 2028-2029 persoonlijke digitale toegang verplicht stellen, waarbij een ticket wordt gekoppeld aan de persoonsgegevens van de bezoeker. Volgens de stadspartij is niet duidelijk welk probleem daarmee bij FC Groningen wordt opgelost en zijn er zorgen over de privacy van supporters. De partij vraagt het gemeentebestuur daarom om eerst onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het systeem. Het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 graden bij een zwakke van west naar noord draaiende wind. Windkracht 2.
0: Dankjewel, Hans. Hoog Radio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen. Dus ga lekker vlot aan je dag beginnen, zou ik zo zeggen. Kijk wel even uit op de fietspaden, want het schijnt nogal eens een keer daar wat rotzooi op te kunnen liggen. En ook nog wel eens borden die verkeerd aangegeven staan. Dus ja, wees daar even op verdacht. Het is 7:30. Dit is de Hoog Ochtendshow waar je naar luistert. Tot 9:00 houden we je al op de hoogte van wat er in de gemeente Groningen is. En ja, afgelopen weekend was er echt een feest bij Hortus Botanicus in Haren.
1: Ja, groen feestje, want de Hortus Botanicus in Haren stond dit weekend in het teken van hun 400-jarige bestaan. En Oog was erbij.
0: Zo is dat. Dan gaan we naar luisteren naar, nou, we hebben geluisterd naar Imagine Dragons met Sharks. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Je had het over draken. We hebben het gehad over...
1: Sharks,
0: haaien. En nu gaan we het hebben over bloemetjes.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Bloemetjes. Ja, want bij de Hartus in Haren, Hortus Botanicus in Haren... stond dit weekend in het teken van het 400-jarig bestaan.
1: Verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag werden daarom verschillende activiteiten georganiseerd. Vrijdag werd het jubileumweekend afgetrapt met een historische wandeling. Deelnemers liepen vanaf de Grote Rozenstraat in Groningen, wat toepasselijk, waar de Hortus ooit ook gevestigd was, naar de huidige locatie in Haren. Tijdens de route werd stilgestaan bij verschillende plekken uit de geschiedenis van de botanische tuin. Gea Bijkerk, directeur van de Hortus, liep ook mee met de tocht en keek vooral uit naar de stop bij de Groninger archieven. Je hoort Gea Bijkerk.
3: Nou, vandaag gaan we aan de wandeling. We krijgen uitleg bij de vijver die hier nog is uit 1860. Werd toen gebruikt om planten te laten zien. En daar krijgen we uitleg van degene die het nu beheert. En daarna gaan we naar de Groningen archieven en lopen we op een hele mooie groene manier naar de Hortus in Haren.
4: Ja, waarom hebben jullie gekozen om het op deze manier te doen?
3: Het is ook heel erg belangrijk. Hè? Op de locatie waar we nu zijn voel je niet altijd die historie. Maar dat zie je hier dus wel. En hier ook echt een hele oude treurbeuk achter mij. Maar ook een Ginkgo biloba. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de Nederlandse naam niet ken. Maar ook echt een behoorlijke oerboom. Dan voel je ook echt de oorsprong van de Hortus nog meer als dat je dat in Haren voelt.
5: De wandeling is dus echt de start van het Hortus Festival. Een festival om 400 jaar Hortus te vieren dus. En ook voor de toekomst zijn al genoeg plannen.
3: Eigenlijk zijn we al begonnen met de nieuwe toekomst. Vorig jaar al veel meer bezoekers gehad dan de jaren daarvoor. We zijn ook op bezoek geweest bij een aantal andere Hortussen. Ook samen met de gemeente, want de gemeente die denkt ook met ons mee. Ja, want er is een gebiedsontwikkeling gaande en we hebben heel veel ideeën daarop gedaan. Dus we zijn echt volop aan het kijken hoe zou de panden eruit moeten zien in richting van de tuinen. Dus ik denk dat je de komende jaren elke keer weer een mooie ontwikkeling gaat zien. Zoals komend jaar hoop ik, als de vergunningen meezitten, de aanpak van de Keltische tuin. Dat die weer op niveau is en dat het weer genieten is.
4: Dus dat het gewoon inderdaad, het blijft eigenlijk altijd doorgaan.
3: Ja, klopt. En steeds meer bezoekers, steeds meer mensen die weer weten dat we bestaan en dat we bloeien. En
4: dat is altijd goed.
3: Ja, zeker. Zeker.
1: Je hoorde Gea Bijkerk in een bijdrage van Marco Hammenga. Wat is dit leuk, Rick.
0: Ja, toch? Ik bedoel, die hele Hortus Botanicus die bloeit weer op. Inderdaad, net wat Gea net al aangaf, want een aantal jaren geleden zijn we daar geweest. Vooral in die Chinese tuin. Dat je even,
1: Oh, de verf bladderde er van af.
0: Ja, dat was niet best. Maar ze hebben het afgelopen jaren helemaal weer opgeknapt. En ook de panden daar. En het ziet er allemaal weer prachtig mooi uit. Ja. Ik zou zeggen, op naar de volgende 400 jaar.
1: Absoluut. En leuk, Haren Doet was er het hele weekend. Dus ga dat nog even terug bekijken op de website.
0: Inderdaad, want zij hebben daar ook een uitzending gemist van gemaakt. Dus dat kun je allemaal vinden op de website van Haren Doet. Je luistert naar de Hoogochtendshow tot 9 uur op Oog Radio. Te ontvangen natuurlijk via DHB+. En in de ether ook via 106.6 FM. Of in Haren. Als we het daar toch ook over hebben. Ja. Op 107 FM.
1: Nou.
0: Ja, elke dag weer. Verse editie van de Hoogochtendshow. En in dat kader gaan we lekker luisteren naar AHA. Lekker vers nummer. Tachi. Super vers, joh. 88.

0: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
1: Dennis Schouten en Jan Roos voor rechter in Groningen. Dat is te lezen op Sikkom. Dennis Schouten en Jan Roos moeten op 13 oktober voor de rechter in Groningen verschijnen vanwege beledigende uitspraken over twee Groningse vrouwen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de twee presentatoren van het YouTube-programma Roddelpraat voor belediging. De vrouw waren in 2024 te zien op het YouTube-kanaal van de Bankzitters. En in twee afleveringen van Roddelpraat zouden Schouten en Roos zich vervolgens beledigend over hen hebben uitgelaten. De vrouwen deden daarop aangifte bij de politie. Volgens de OM gaat het om vrouwonvriendelijke en gendergerelateerde beledigingen. Een woordvoerder noemt gendergerelateerd geweld tegen vrouwen een groot maatschappelijk probleem. Het OM stelt daarnaast dat dergelijke uitlatingen volgens het Openbaar Ministerie een voedingsbodem voor geweld tegen vrouwen kunnen vormen. Schouten en Roos zijn het daar niet mee eens. Zij noemen de uitspraken niet smaakvol, maar zeggen dat ze vallen onder de vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid. De zaak dient op 13 oktober bij de rechtbank in Groningen. Ja. Ik vind altijd, hoe minder er over deze twee mannen gepraat wordt, hoe beter.
2: Jawel, hè?
1: Aan de andere kant.
2: Fan?
1: Nee, ik vind dit echt. Ik vind dit tenenkrommend vermaak. Als je het al vermaak kunt noemen. En dit is gewoon. Dit doe je niet. Dit is niet netjes. Maar goed, laten we dat even aan de rechter over. Die zal oordelen.
2: Zo is dat. 13 oktober zet het in je agenda.
1: Ja.
2: Groningen wil toerisme laten groeien. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Groningen is vandaag gastheer van de landelijke toerismetop 2026. Meer dan 500 vertegenwoordigers uit de toeristische sector komen daarvoor samen in de Oosterpoort. De provincie wil de bijeenkomst gebruiken om meer toeristische ontwikkelingen naar Groningen te halen. Groningen was vorig jaar de minst bezochte provincie van Nederland, met iets minder dan 950.000 bezoekers. Dat zult ze maar op de koffie krijgen. De provincie wil dat het aantal de komende jaren flink gaat groeien. Binnen het programma Nijbegun is daarom geld beschikbaar voor onder meer nieuwe toeristische voorzieningen, hotels en grote evenementen. Volgens de deputeerde Suzanne Top moet Groningen daarbij vooral inzetten op de eigen kwaliteiten. Een groot pretpark zoals de Efteling past volgens haar niet bij de provincie. De rust en de ruimte, historische kerken, borgen en wierdendorpen zijn juist belangrijke trekpleisters. De provincie wil bovendien dat toerisme niet alleen de stad ten goede komt. Ook de Menomeland moeten profiteren. Het doel is om nieuwe initiatieven en voorzieningen te stimuleren zonder dat de rust en leefbaarheid van Groningen verloren gaan. Nou, ja.
1: Ik zeg goed idee.
2: Lijkt mij ook. Ga er eens goed naar kijken met z'n allen en dan moeten we er vaas vol uitkomen.
1: Ja, en als je dat leuk vindt, over toeristische dingen in Groningen, je kunt ook in de eigen provincie op pad. Wij hebben vorig jaar een heel erg leuk onderzoek gedaan bij Oog naar de beste verborgen plekjes van Groningen. Staat gewoon nog op de website, dus zoek dat eens op. En ga lekker ook toerist spelen in eigen provincie, denk ik.
2: Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Tot zover het nieuws uit de gemeente en dus ook de provincie Groningen, opgezocht door onze bureau-redacteur Bente. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en natuurlijk de Oog Nieuws app. Want ja, die is beschikbaar voor Android en iPhone. Dus ook voor jouw phone. Ja hoor, Oog Nieuws app.

0: Kingdom of Fear dus, van Cameron Whitcomb. Zet de klok op 10 minuten voor 8. Het is vandaag 28 september 2026 en het is daarmee de internationale dag tegen...
1: Afrik, af.
0: Hans Dolheid.
1: Hans Dolheid?
0: Hey, Hans Dolheid.
1: Ja. Oh, wat erg. Hondsdolheid is een dodelijke virusziekte die nog vooral voorkomt in derde wereldlanden. Het hondsdolheid of rabiesvirus wordt doorgegeven door het bijten of likken door een dier dat het virus draagt. Vaak een hond, een vleermuis of een aap. Zonder de juiste inentingen of medicijnen is de ziekte dodelijk binnen 24 uur. Sterker nog, meer dan 55.000 mensen sterven hier jaarlijks aan. En dat is toch vrij heftig.
0: Dat kun je zeggen, ja.
1: Ja.
0: De Global Alliance for Rabies Control heeft daarom de internationale dag tegen hondsdolheid in het leven geroepen. Ieder jaar op 28 september wordt aandacht gevraagd voor deze ziekte door promotiecampagnes en inentingssessies aan te gaan over de hele wereld. Dus heb jij een trip of werfvakantie geboekt naar een derde wereldland, zorg er dan voor dat je bent ingeënt tegen hondsdolheid.
1: Lijkt me verstandig.
0: Ja, mij ook. Want ja, het is niet een fijne toestand om mee te maken.
1: Zo wil je ook niet aan jij.

En dan natuurlijk zegt deze nog. Imani, Where Are You uit 1998. En daarvoor natuurlijk, aangezien het vandaag de dag tegen hondsdolheid is, hoorde je Hound Dog van Elvis Presley. Zometeen hier op Hoog Radio het NOS Nieuws, waarbij Dorot Megens jou weer op de hoogte gaat brengen van het nationale en internationale nieuws. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Oogochtendshow. Tot het nieuws aan hoor je Ed Sheeran en Callaway Girl. She played the-

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
3: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
2: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Over 8. Dit is de Hoogochtendshow.
6: Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
7: Studenten halen ruim 2,5 ton op voor KWF met rijden tegen kanker. Tijdelijke camera's geplaatst op Speelsluizen en Martinikerkhof om overlast aan te pakken. En Stadspartij kritisch op KNVB-plan voor digitale toegang bij FC Groningen.
5: Dit en meer nieuws hoor je rond 8:30 op Oog. De eerste verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Eens even kijken waar de files staan. Dat is erg gezellig op de A7 en drukker dan normaal gesproken, mag ik eigenlijk wel zeggen. Eigenlijk al vanaf afslag Marum tot aan afslag Leek. Ja, dan moet je gewoon stapvoets rijden. Een heleboel mensen denken van, oh, ik ga wel via Nuis en Niebert. Ik zou het niet doen, want bij de Holm zit het ook allemaal hartstikke ramvast. Dus dat heeft geen enkel nut om te doen. Blijf maar lekker op die A7 zitten. Dan gewoon lekker naar de Hoogochtendshow luisteren, want dan word je lekker geïnformeerd over wat er in Groningen gebeurt.
7: Heel goed.
5: Op de A28 is het ook erg gezellig. Afslag Glimmen tot en met Haren, daar is het langzaam aan rijden. En op de A7 van Winschoten naar Groningen, tussen afslag Harkstede tot aan Groningen-Zuid, dan moet je toch rekening houden met de nodige vertraging. Sterkt als je in de file staat.
6: Leuk dat je luistert naar de Oog Achter Show. We gaan je op de hoogte brengen van wat er in de gemeente Groningen gebeurt. Maar we gaan ons eerst even warm lopen.
7: Oké.
6: Okay, ja, sit-ups doen en al dat soort dingen meer. Want we gaan natuurlijk het sportoverzicht weer brengen.
7: Ja, oké. Okay.
6: Ja, en dan moeten we wel even lekker opgewarmd zijn. En dat doen we terwijl we luisteren naar Direct en Wastelands. Goedemorgen, Groningen.
1: De Oogochtendshow.

0: Direct en Wastelands. Zet de klok op 8:09. En daarmee is het weer tijd voor het Oog Sportoverzicht. Met sportnieuws van afgelopen weekend uit de gemeente Groningen in het...
1: Oog Sport Nieuws.
2: Jong Oranje heeft vrijdagavond in Deventer met 0-0 gelijk gespeeld tegen Jong Noorwegen. Vier spelers van FC Groningen waren geselecteerd. Tom van Bergen, Tijmen Blokzijl, Jorg Schreuders en Tigo Land. Maar alleen Blokzijl startte in de basis.
0: De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond met ruime cijfers gewonnen in Den Haag. Op Sportpark De Af trap, hoe toepasselijk, werd Jong ADO Den Haag met 0-4 aan de kant gezet.
2: HZVV leek thuis tegen Velocitas 1897 op weg naar zijn derde zege. Grote man bij Velocitas is net als vorige week Tim Sanders. Hij maakte in de 73ste minuut gelijk en bezorgde in de 85ste minuut zijn club een 1-2 voorsprong. En die werd niet meer uit handen gegeven. Velocitas is daardoor met 7-3 koploper.
0: PKC 83 gaat voor promotie, maar daar staat na 3 weken nog wel op 0 punten. De immer lastige uitwedstrijd tegen Broekster Boys werd met 1-0 verloren. Volgende week treft PKC met Achilles 1894 uit Assen wederom een pittige opponent. PKC is samen met Buitenpost als enige nog putloos.
2: Bikwik 1887 begon het seizoen met een klinkende zege, maar is er niet in geslaagd de hoge verwachtingen daarna waar te maken. Zaterdagmiddag werd in Leeuwarden van Blauw-Wit 34 met 3-1 verloren. Bikwik staat op plek 6 met 4-3 en volgende week speelt Bikwik thuis tegen Workum.
0: Vetzel Groningen liep vrijdagavond in Noord-Brabant tegen een forse nederlaag aan. Tegen FC Eindhoven, dat nog de volle buit had na 4 duels... werd met maar liefst 10-1 verloren. Voor Vetzel Groningen was het de 5e nederlaag op rij. En dit was een echte pittige. Ze staan daarom puntloos 14e en laatste in de Eredivisie zaalvoetbal.
2: De ijshockeyers van Gijs zijn het nieuwe seizoen gestart met een nederlaag. In de Elfstedenhal in Leeuwarden werd tegen OG Capitals met 6-3 verloren. De ijshockeyers van Gijs hebben daarna gisteravond op Kardingen met 1-2 nip verloren van Heijs Hockey uit Den Haag. En kent met 0 punten uit 2 wedstrijden een valse start van het nieuwe seizoen.
0: Tot zover het sportoverzicht dat mede mogelijk is gemaakt door onze collega's van Oog Sport. Luister iedere zaterdag van 2 tot 5 naar Oog Radio voor het laatste sportnieuws van de sporten die onze gemeente rijk is.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Naar onze beider mening niet de sterkste cover die UB40 ooit heeft uitgevoerd. I Can't Help Falling In Love With You. Zet de klok op 8:15. Kijk eens even naar buiten. Het is wat aan de grijzige kant. Maar het zonnetje probeert er wat doorheen te breken. Maar tot nu toe lukt dat niet heel erg. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en lokaal kan er dan ook een bui vallen. Het wordt 22 graden, maar een zwakke naar west, van west naar noord draaiende wind, windkracht 2. Komende nacht klaart het op en koelt het af rond 14 graden. Morgen en woensdag wordt zonovergoten en warm najaarsweer. Het wordt 25 graden bij een matige wind uit oost tot zuidoost, windkracht 3. Donderdag is de bewolking dan weer sterker aanwezig. Wordt het ook minder warm met 21 graden en neemt de kans op een bui en wellicht zelfs een stevige bui toch weer toe.
1: Eigenaar sloopt gekraakt pand, melden de collega's van RTV Noord. De eigenaar van een pand aan de Stavangerweg in Groningen is zaterdagavond zelf begonnen met slopen, terwijl de krakers nog in het gebouw zaten. Met een graafmachine werd een aangrenzend gebouwtje deels afgebroken. De politie kwam ter plaatse en de gemeente probeerde te bemiddelen. Uiteindelijk verlieten de krakers het pand vrijwillig. Nou, dat helemaal vrijwillig was.
0: Dat is niet helemaal het geval. Ja. Jeetje zeg, wat een idee dat je dan zo'n pand gewoon gaat slopen.
1: Ja, ik snap dat het frustrerend is, krakers, maar het is ook niet de bedoeling.
0: Nee, dat lijkt mij ook.
1: Nou ja, eind goed al goed, toch op de een of andere manier. Groningse technologie naar de ruimte, melden ze bij Dagblad van het Noorden. NASA wil een nieuwe ruimtetelescoop bouwen met technologie van SRON en de Rijksuniversiteit Groningen.
0: Sorry, SRON.
1: SRON, ja, weet ik, wat is dat?
0: Het heeft te maken met de ruimte.
1: Nou, jij weet het en nu weet ik het ook. De Prima-telescoop moet ver infrarood licht uit het heelal zichtbaar maken. Groningse onderzoekers ontwikkelden daarvoor een speciaal kleurenfilter. De telescoop moet onder meer onderzoek doen naar het ontstaan van sterrenstelsels en planeten en staat gepland voor lancering in 2033.
0: Er gaat dan weer niks boven Groningen.
1: Nou, in dit geval denk ik dan toch wel. Die raket. Die satelliet naar boven.
0: Die neemt die satelliet mee. Die raket die gaat weer terug naar de aarde. In de dampkring.
1: Oh, en het is een telescoop natuurlijk. Ik ga helemaal naar mee. Dat komt door dat SRON gebeuren.
0: Sorry. Ik denk het ook, ja.
1: Lees het even na.
0: Telescopen, dat is wel mooi.
1: Lees het even na op Dagblad van het Noorden. Ja. Excuus. En kunst en activisme centraal bij Eureka, uitroepteken. Melden ook de collega's van Dagblad van het Noorden. Wetenschap, kunst en muziek kwamen vrijdag samen tijdens Eureka in het Forum. Tijdens het evenement werd onder meer besproken hoe kunst kan bijdragen aan maatschappelijke verandering. Kunstenaars en activisten kunnen volgens universitair docent Marlene Lisette Wilders met creatieve middelen mensen raken en zo aanzetten tot anders denken of handelen.
0: Dat is over het nieuws uit de gemeente Groningen. Dat is opgezocht door onze bureau-directeur Bente. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws-app.
2: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: weer van Buren, DJ Shaw featuring Chris Jones. Je hoorde Going Wrong. Heerlijke bult energie, zo even op 21 minuten over 8. Het is vandaag 28 september 2026 en er is van alles te beleven in staat en om en laat.
1: Nou, we beginnen met koffie, kletsen en boeken. En dat is een heel goed begin van je maandag. Want bij Boomker Boeken aan het Raadhuisplein in Haren kan je tussen 11 en 12 genieten van die koffie en dat boek. Voel je alleen of heb je gewoon zin in wat gezelschap? Kom dan naar Boomker Boeken. Van 11 tot 12 ontmoet je andere mensen om even mee te kletsen of naar te luisteren. Het is maar net waar je zin in hebt. De boekhandel zorgt voor de koffie of thee en wat lekkers. Dus koffie, kletsen en boeken bij Boomker Boeken aan het Raadhuisplein. Waarom vind ik die naam zo moeilijk? Ja. Raadhuisplein in Haren tussen 11 en 12.
0: Misschien moet je toch even een tijdje in Haren gaan wonen.
1: Misschien wel. Ja. Gezellig.
0: Even leuk. Om 8:30 kun je bij de RKZ-bios terecht voor The Odyssey. Beleef de blockbuster van Christopher Nolan in een gezellige knusse bioscoop in het oude Rooms-Katholiek ziekenhuis van Helpman. Volg de Griekse held Odysseus, gespeeld door Matt Damon, op zijn terugweg van de Trojaanse oorlog naar zijn huis op het eiland Ithaca. Maakt dus een boel sensatie, maar ook een mooi verhaal. 8:30 in de RKZ-bios.
1: Ja, voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkrant van OogTV. Organiseer jezelf een evenement. Laat het even weten, vinden we leuk. Stuur ons een mailtje via ochtendshow@oogradio.nl.

geboren. Wat een lekker disco nummer van Bruno Mars. On My Soul, hoorde je. Nou, zometeen hebben we natuurlijk een nieuw stadsplaat. Met muziek uit de gemeente Groningen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot die tijd gaan we naar Nathan Evans luisteren met Wellerman.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Het is weer tijd voor de Stadsplaat, waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Ze maakten eerder een theatertour met de titel Deur de Roemte. En nu is de gelijknamige single van Steenvanger uitgekomen. Het nummer gaat over de zoektocht naar liefde. De hoofdpersoon zoekt tussen de sterren naar die ene, maar ontdekt dat ver weg zoeken niet altijd zinvol is. Wat je zoekt kan al verdwenen zijn. En soms is de liefde die je zoekt juist heel dichtbij. En hoeft toen nooit deur de roemte.
0: Oogradio Stadsplaat.

0: De roemte dus van Steenvanger was een stadsplaat. De hele dag door hoor je meer stadsplaten voorbij komen, even voor het half uur. En het overzicht van alle 25 stuks vind je dan op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:50. Mijn naam is Hans Pettingagolo met het nieuws uit Groningen. Een groep studenten uit Groningen heeft dit weekend ruim 2,5 ton opgehaald voor KWF kankerbestrijding. De Groningse editie van Rijden tegen Kanker bracht dat bedrag op met onder meer een rally en een veiling. De actie werd dit jaar voor de tweede keer in Groningen georganiseerd en maakt deel uit van een landelijke actie in 6 studentensteden. In totaal werd er landelijk ruim 1,4 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Op de Speelsluizen en het Martinikerkhof in Groningen zijn tijdelijke camera's geplaatst om overlast terug te dringen. De gemeenteraad stemde eerder unaniem in met het cameratoezicht, dat op de Speelsluizen 3 maanden blijft en op het Martinikerkhof langer kan worden ingezet. Aanleiding is aanhoudende overlast op beide plekken, waarbij politie en handhavers regelmatig moeten optreden. Het cameratoezicht moet helpen om sneller in te grijpen bij incidenten en de openbare orde te verbeteren. De gemeente Groningen blijft zich inzetten voor de veiligheid en acceptatie van de queergemeenschap. Dat zegt wethouder Mirjam Wijnja naar aanleiding van nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren sterk is afgenomen. De gemeente wil onder meer blijven samenwerken met scholen en organisaties en extra aandacht besteden aan online beïnvloeding van jongeren. Ook Paarse Vrijdag op 9 oktober krijgt opnieuw steun van de gemeente. De stadspartij 100% voor Groningen zet vraagtekens bij de plannen voor digitale toegang bij FC Groningen. De KNVB wil vanaf het seizoen 28-29 persoonlijke digitale toegang verplicht stellen, waarbij een ticket wordt gekoppeld aan de persoonsgegevens van de bezoeker. Volgens de stadspartij is niet duidelijk welk probleem daarmee bij FC Groningen wordt opgelost en zijn er zorgen over de privacy van supporters. De partij vraagt het gemeentebestuur daarom om eerst onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het systeem. En dan het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 graden bij een zwakke van west naar noord draaiende wind. Windkracht 2.
0: Meer over het weer hoor je rond 8:50 hier op Oog Radio, wanneer we contact opnemen met weerman Johan Kamphuis. 8:55, we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat op de Groningen snelwegen. En daarvoor raadplegen we de slimme kaart van groningenbereikbaar.nl. Het is erg druk op de A7 nog steeds. Vanaf afslag Maren tot een kilometer voorbij afslag Leek moet je toch echt rekening houden met de nodige vertraging. Op de A28 is de vertraging uitgebreid. Al direct vanaf het punt waarbij de weg uit Zuid-Laren en uit Assen bij elkaar komen tot aan de afslag Haren. Daar moet je toch echt langzaam rijden en soms stilstaan. Voor de rest rijdt alles redelijk door. Geldt ik voor de bus en voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de OV-app voordat je met het OV op pad gaat. Leuk dat je klaar zit voor het laatste half uur van de Hoogochtendshow. Zoals gezegd, weerman Johan Kamphuis, maar ook veel nieuws uit de gemeente Groningen. En zo gaan wij eens even kijken bij een doorlopend brugprobleem van de gemeente Groningen.
2: Ja, de noodbrug van de Vissersbrug is vrijdagmiddag met een grote hijskraan verwijderd van zijn plek. En dat zorgt voor grote problemen, maar we hebben een jonge ingenieur met een oplossing.
0: Met een ingenieuze oplossing.
2: Een ingenieuze oplossing.
0: Ja, nou dat. Dat gaan we beluisteren nadat we geluisterd hebben naar Taylor Swift, Swifties Unite. En dat nummer dat heet natuurlijk Opa Light. Goedemorgen Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En zou er dan ook een oma-light zijn?
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, dan gaan we natuurlijk hebben over een brug. Want de noodbrug van de Vissersbrug. Want je had dus de Vissersbrug, hè, in Groningen. Daar ging allemaal verkeer overheen. Die moest onderhouden worden. Dat was ineens plotseling het geval.
2: Opeens nodig.
0: Ja,
2: yes.
0: Toen werd er een noodbrug aangelegd. Want ja, god, dan kunnen in ieder geval de fietsers en voetgangers eroverheen. Maar ja, toen bleek eigenlijk die verbouwing of die renovatie van de originele brug langer te duren.
2: Nou.
0: En nu hebben ze dan op vrijdagmiddag met een grote hijskraan die tijdelijke brug verwijderd van zijn plek tussen het hoge en het lage de A voor een grote opknapbeurt. Want dat ding moet nu weer opgeknapt worden. En dat gaat ongeveer een maand duren.
2: Niemand zag het aankomen.
0: Nee.
2: Nee. Omdat de brug langer en intensiever gebruikt wordt dan werd aangenomen, is groot onderhoud nodig. Ook gaat de brug vaker open en dicht dan verwacht. En uit inspecties blijkt dat groot onderhoud nodig is om de brug veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. De brug werd de afgelopen maanden tot 2 maal toe buiten gebruik gesteld vanwege een storing. Het verwijderen van de noodbrug betekent dat naast automobilisten nu ook fietsers en wandelaars moeten omrijden of omlopen. Maar de ingenieur van de toekomst heeft nog een andere oplossing.
3: Een waterbootauto.
2: Nou, hoe kom je erop?
0: Nou, geweldig.
2: Ik zeg doen. Je hoorde dus die ingenieur van de toekomst. De nieuwe definitieve Visserbrug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn. Dus snel gaan bouwen? Je hoort nogmaals ons lokale genie.
4: Je moet ze maar snel gaan maken.
3: Wij kunnen ze eigenlijk niet maken. Alleen bouwmappen.
0: Nou, dan weet je de baan.
2: Nou, je hoorde dus die ingenieur van de toekomst in een bijdrage van Willem Poppes. Ik vind het een vreemd verhaal, Rick. Ja. Want het was al toen ze die noodbrug aanlegden dat de bouwvakkers die dat deden al zeiden, hij maakt een beetje vreemd geluid.
0: Jawel, hè?
2: Misschien is hij er niet meer goed voor.
0: Het is ook wat. Hè? Het is net alsof de gemeente Groningen. Want ja, eerder was het dan met die Paddepoelsebrug en die andere brug, dat dan Rijkswaterstaat moeilijk was. En ja, dan zou je zeggen, ja, want de gemeente Groningen heeft daar ook heel erg achteraan gezeten dat er een betere oplossing uiteindelijk is voorgekomen. Ja, maar hier hebben ze, dit is hun pakje aan.
2: Ja.
0: Dus dat is, het lijkt wel alsof ze er nooit voorbij leren. Dat het, ja, they'll never be clever.
2: Hey Rick, dat was een mooi bruggetje.
0: Inderdaad. Gaat mij lekkerste naar hem als toeten in zijn wilde romans. Never be clever.

0: Dat zet de klok op 16 minuten voor 9.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Kunstcentrum Tumult opent de deuren, melden de collega's van RTV Noord. Kunstcentrum Tumult in Groningen heeft dit weekend de deuren geopend van het nieuwe pand aan de Sint-Janstraat. Het centrum, voorheen bekend als Vrijdag, brengt verschillende kunstvormen samen onder één dak. Bij de opening kwam volgens directeur Pim Luiten al zo'n 1000 bezoekers langs. Het nieuwe gebouw is in ongeveer 3 jaar verbouwen klaar. Het oude pand werd grotendeels gestript, waarna een nieuw gebouw werd gerealiseerd. Voorheen waren de activiteiten verspreid over verschillende locaties in de stad. En bij Tumult kunnen bezoekers onder meer terecht voor muziek, theater, schilderen, beeldende kunst en houtbewerking. Volgens docenten zorgt de nieuwe locatie ervoor dat makers en bezoekers elkaar makkelijker ontmoeten. Het centrum richt zich vooral op amateurkunst en wil een plek zijn waar iedereen kan deelnemen, ongeacht ervaring of niveau. Hoewel het gebouw nog niet helemaal af is, spreekt de directeur van een succesvolle eerste dag. Voor hem is de opening het resultaat van een project dat al 10 jaar loopt.
0: En daarvoor nog 10 jaar over overleg is geweest.
2: Ja.
0: Voordat deze directeur erbij kwam, dus kun je nagaan. Ja.
2: En we gaan, we gaan morgen nog even met Pim napraten over deze opening en alle festiviteiten.
0: Ja. De Horten Scharen die vierde ook feest het afgelopen weekend, want het 400-jarig jubileum stond op de agenda. En dat lees je onder andere bij Oog Nieuws. Hortus Botanicus Haren heeft het 400-jarig jubileum dit weekend gevierd met ongeveer 2000 bezoekers. Vooral gisteren was het volgens directeur Gea Bijkerk erg druk. De Botanische Tuin organiseerde verschillende activiteiten met zo'n 30 kraampjes en onder meer yoga, muziek en activiteiten voor kinderen. De Hortus vindt zijn oorsprong in 1926... toen apotheker Hendrikus Munting aan de Grote Rozenstraat in Groningen een kruidentuin begon. In 1966 verhuisde de tuin naar Haren. Tijdens het jubileum werd die geschiedenis uitgebreid belicht, onder meer met een wandeling van de oude naar de huidige locatie. Volgens Bijkerk was vooral de sfeer tijdens het weekend bijzonder te noemen. Bezoekers kwamen terug naar de Hortus, soms na tientallen jaren. De organisatie wil de komende jaren verder groeien als plek voor ontmoeting en ontspanning. Ook wordt gekeken naar een vlonderpad door het Ven en meer activiteiten voor basisschoolleerlingen. De Hortus wil daarbij vooral het warme bad blijven dat er bezoekers nu ervaren.
2: Ja, ik vind het wel mooi, Rick. Je hebt er 100 jaar van gemaakt.
0: Oh, het is 400 jaar.
2: Ja, je zei 1926. Ik denk, ja. Nou, dan ziet het er nog best mooi uit voor zijn leeftijd. Nee, maar ik vind het eigenlijk nog knapper.
0: Het is 1626.
2: Ja, lang.
0: Ja.
2: Maar ook, en dan in stad en dan nu verhuisd naar Haren.
0: Ja, het was juist bedoeld inderdaad voor de Rijksuniversiteit, zodat ze dus exotische planten konden bestuderen. Die werden dan geïmporteerd vanuit de exotischere landen. En dan kon je kijken wat dat ding deed.
2: Ja.
0: Nou, dus tot zover het nieuws uit opgezocht is door onze bureau-redacteur Bente. Voor meer nieuws uit de gemeente Groningen kun je natuurlijk terecht op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app. En gaan we nu maar eens even verder met het vooruitblik op het weer. Zometeen weerman Johan Kamphuis. Tot die tijd heeft Ron Kyrell ook de herfst in zijn bol. Oftewel, autumn in my head.
3: Autumn in my head.
0: Ja, dat zei ik.

0: valt.
1: Het is 9:10. Tijd om natuurlijk even contact op te nemen met weerman Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
2: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
1: Ja, de herfst die begint er toch al aan te komen. Ik zie aardig wat blaadjes al bruin worden. En gisteren viel me ook al op dat die geur al een beetje in de lucht hangt. Ik vond het wel lekker.
2: Ja, het heeft ook wel wat, hè, de herfst. Ja. Maar die echte herfst, die laat nog wel even op zich wachten, hoor. Voor de herfst hebben we toch vaak lage drukgebieden nodig. Ja, nou, die worden voortdurend op afstand gehouden door bolwerken van hoge druk. Op dit moment ligt dus een hoge drukgebied boven de Noordzee. En een ander ligt boven Rusland, de Baltische Staten. Die zich helemaal heeft uitgebreid tot het Middellandse Zeegebied. En in dat grensgebied tussen de aanvoer van die hele warme continentale lucht en die vochtige lucht vanaf de Noordzee is een storing ontstaan. En die storing ligt nu precies boven ons gebied. Afgelopen nacht druppelt het al een beetje. Ja, en ook vandaag is het een beetje. Probeert het zonnetje even weer door te breken. Wolken zullen blijven overheersen. En dat frontje, op de grens met die twee luchtsoorten, die komt langzamerhand nog wat dichterbij. Dat ik denk dat de rol van de zon vandaag beperkt blijft. En vanmiddag zelfs een heel lastig verhaal wordt. Als dat frontje overschuift, en dan gaan we misschien af en toe wat te maken krijgen met wat lichte regen. En ook vanavond valt er af en toe wat lichte regen. En dat was niet helemaal de afspraak. Want dat frontje zou eigenlijk op de Noordzee blijven, waardoor we vandaag een mooie nazomerdag zouden krijgen met zon. Nou, dat pakt dus allemaal wat anders uit. En ook die hele hoge temperatuur gaat niet gebeuren. We moeten het vandaag doen met een graadje of 21, misschien nog 22. Dat is nog altijd een graad op 4 boven onze stand. Dus thermisch worden we ook best wel weer verwend. Verder is het een heel kalm dagje. Er staat niet al te veel wind. En de wind die er waait komt wat uit verschillende richtingen. Komende nacht nog een laatste drupje regen. Koelt het af naar een graad of 15. Het wordt wat nevelig. Ja, en morgenochtend beginnen we misschien nog grijs. Wat nevel, misschien een weilandmistbankje rondom de stad. Maar vanuit Duitsland, vanuit het oosten, wordt drogere lucht aangevoerd. En morgen moet het dan wel gaan lukken. Flinke periode met zon. Helemaal stralend is het niet. Trekt af en toe wel wat sluierbewolking over. Maar de oost-zuidoostenwind die zwak hooguitmatig is, voert wel warme lucht aan. Het wordt een graad of 25. Dus die beloofde warmte wordt een dagje uitgesteld. In de nacht naar woensdag temperatuur rond een graad of 15. En woensdag overdag weer warm najaarsweer. 24, 25 graden. Eerst veel zon. Later op de dag meer bewolking. Misschien een enkele bui of buitje. Maar de meeste plaatsen houden het nog droog. Met de nadruk op nog. Want koele lucht vanaf de Noordzee druppelt in de nacht ons land en ons gebied binnen. En dan gaan er een paar buien vallen. Misschien wel met een slag onweer. En dan is het donderdag allemaal een stuk minder warm. Het is vochtig, veel bewolking, af en toe een beetje zon, een enkel buitje en 20, 21 graden. Maar daarna lijkt hoge druk opnieuw droge lucht aan te voeren en neemt de rol van de zon, of wordt de rol van de zon weer groter. Dus die echte herfst, die blijft voorlopig nog uit. Vandaag af en toe een beetje zon, maar vanmiddag toch ook wat nattigheid. En morgen en woensdag is het gewoon uitzonderlijk warm.
1: Nou, vooruit dan maar, dan doen we dat maar gewoon.
2: Daar komen we ook wel weer overheen, hè?
1: Ja, ik denk dat ik... Dan breken we de versiering gewoon even een beetje af.
3: Eh? Nou, ik vind het heel fijn, Johan. Mijn man komt terug uit Azië na 2 maanden in de zon. Dan komt hij in ieder geval niet zo koud terug in Nederland.
2: Een zachte landing voor jouw man.
3: Heel goed.
1: Zo is dat. Johan, je hoort weer vriendelijk bedankt. We spreken je graag morgen weer. Dag van de show.
2: Fijne dag.
1: Fijne dag.
3: Hoi, hoi.

0: dance is with you. Nou, en zo sluiten we lekker dansend deze uitzending af van de Hoogochtendshow, 28 september 2026. We hebben weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue laten passeren.
1: Ja, Hortus Botanicus in Haren stond dit weekend in het teken van hun 40-jarig bestaan. Het is een groot feestje, Haren Doet was er ook. En er was een leuke wandeling georganiseerd van de oorspronkelijke locatie in stad richting Haren. En de Vissersbrug, hè, die is weer weg. Of nou ja, nou is de noodbrug weg, dus het schiet niet op.
0: Nee, het schiet echt niet op, want ook letterlijk niet, want dat is de reden dat die noodbrug vervangen of weer opgeknapt moet worden, want hij ligt er langer in dan ze hadden verwacht. En hij is vaker open en dicht gegaan. Gek, hè, met de brug. Dan ze hadden verwacht. Dus ja, nee, dat moet dan een maand lang is die uit de running.
1: Ja, en het is de dag van de hondsdolheid, hè. Tegen de hondsdolheid is ook heel belangrijk. Ja, nou, precies.
0: Inderdaad.
1: Ik moet jou straks even uitlaten na de show, Rick.
0: Zeker, zeker aangeleid, liefst. En de groep studenten uit Groningen heeft dit weekend ruim 2,5 ton opgehaald voor de KWF kankerbestrijding. De Groningse editie van Rijden tegen Kanker bracht dat bedrag op met onder meer een rally en veiling. Het was onderdeel van een landelijke campagne en in totaal werd 1,4 miljoen euro opgehaald voor het onderzoek naar kanker. Ik denk dat ze daar weer even lekker mee uit de voeten kunnen.
1: Vind ik ook. Ik vind dit iets om trots op te zijn als studentenstad.
0: Zo is dat. Blijf het nieuws uit de gemeente Groningen volgen via OogTV.nl en natuurlijk via de Oog Nieuws app. We spreken je graag morgen weer in de ochtendshow tijdens een nieuwe editie van ons Radio Vaillantin. En van vandaag wensen we weer gewoon een hele fijne dag en zeggen
1: dikke doei!

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
3: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
2: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Een groep studenten uit Groningen heeft dit weekend ruim 2,5 ton opgehaald voor KWF kankerbestrijding.

0: jaarlijkse editie van Rijden tegen Kanker bracht dat bedrag op met onder meer een rally en een veiling. De actie werd dit jaar voor de tweede keer in Groningen georganiseerd en maakt deel uit van een landelijke actie in 6 studentensteden. In totaal werd er landelijk ruim 1,4 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Op de Speelsluizen en het Martinikerkhof in Groningen zijn tijdelijke camera's geplaatst om overlast terug te dringen. De gemeenteraad stemde eerder unaniem in met het cameratoezicht dat op de Speelsluizen 3 maanden blijft en op het Martinikerkhof langer kan worden ingezet. Aanleiding is aanhoudende overlast op beide plekken, waarbij politie en handhavers regelmatig moeten optreden. Het cameratoezicht moet helpen om sneller in te grijpen bij incidenten en de openbare orde te verbeteren. De gemeente Groningen blijft inzetten voor de veiligheid en acceptatie van de queergemeenschap. Dat zegt wethouder Mirjam Wijnja naar aanleiding van nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren sterk is afgenomen. De gemeente wil onder meer blijven samenwerken met scholen en organisaties en extra aandacht besteden aan online beïnvloeding van jongeren. Ook krijgt Paarse Vrijdag op 9 oktober opnieuw steun van de gemeente. De stadspartij 100% voor Groningen zet vraagtekens bij de plannen voor digitale toegang bij FC Groningen. De KNVB wil vanaf het seizoen 28-29 persoonlijke digitale toegang verplicht stellen, waarbij een ticket wordt gekoppeld aan de persoonsgegevens van de bezoeker. Volgens de stadspartij is niet duidelijk welk probleem daarmee bij FC Groningen wordt opgelost en zijn er zorgen over de privacy van supporters. De partij vraagt het gemeentebestuur daarom om eerst onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het systeem. En dan het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 graden bij een zwakke van west naar noord draaiende wind, windkracht 2. Komende nacht zijn er opklaringen en koelt het af tot 14 graden. Morgen en woensdag wordt het zonovergoten en warm najaarsweer. Het wordt 25 graden bij een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

walking. Grab your coat and let's start walking.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Een groep studenten uit Groningen heeft dit weekend ruim 2,5 ton opgehaald voor KWF kankerbestrijding. De Groningse editie van Rijden tegen Kanker bracht dat bedrag op met onder meer een rally en een veiling. De actie werd dit jaar voor de tweede keer in Groningen georganiseerd en maakt deel uit van een landelijke actie in 6 studentensteden. In totaal werd er landelijk ruim 1,4 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Op de Speelsluizen en het Martinikerkhof in Groningen zijn tijdelijke camera's geplaatst om overlast terug te dringen. De gemeenteraad stemde eerder unaniem in met het camera.

0: toezicht, dat op de speelsluizen 3 maanden blijft en op het Martinikerkhof langer kan worden ingezet. Aanleiding is aanhoudende overlast op beide plekken, waarbij politie en handhavers regelmatig moeten optreden. Het cameratoezicht moet helpen om sneller in te grijpen bij incidenten en de openbare orde te verbeteren. Gemeente Groningen blijft inzetten voor de veiligheid en acceptatie van de queergemeenschap. Dat zegt wethouder Mirjam Wijnja naar aanleiding van nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren sterk is afgenomen. De gemeente wil onder meer blijven samenwerken met scholen en organisaties en extra aandacht besteden aan online beïnvloeding van jongeren. Ook krijgt Paarse Vrijdag op 9 oktober opnieuw steun van de gemeente. De stadspartij 100% voor Groningen zet vraagtekens bij de plannen voor digitale toegang bij FC Groningen. De KNVB wil vanaf het seizoen 28-29 persoonlijke digitale toegang verplicht stellen, waarbij een ticket wordt gekoppeld aan de persoonsgegevens van de bezoeker. Volgens de stadspartij is niet duidelijk welk probleem daarmee bij FC Groningen wordt opgelost en zijn er zorgen over de privacy van supporters. De partij vraagt het gemeentebestuur daarom om eerst onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het systeem. En dan het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vanmiddag wordt de bewolking dikker en lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 graden bij een zwakke van west naar noord draaiende wind, windkracht 2. Komende nacht zijn er opklaringen en koelt het af tot 14 graden. Morgen en woensdag wordt het zonovergoten en warm najaarsweer. Het wordt 25 graden bij een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl. Palen en planken voor een schutting... De Vierkeien.nl.
1: Oog Radio.

0: Mis je ook, ik wil je zien. Nee, toch niet, of wel misschien. Wel misschien, heel misschien.
1: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: I've been out

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon, en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Radio.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: Vloeren Noord. Het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
2: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
4: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
2: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Maar dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droge wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
7: Radio. It is, yeah, it is. Oh, it's the radio.

De Trucks zijn in 1964 opgericht in het plaatsje Andover in het Zuid-Engelse graafschap Hampshire. De band scoorde al snel een grote hit met het door Chip Taylor geschreven Wild Thing. Ook bekend in een live versie van Jimi Hendrix die er in 1967 tijdens het hoogtepunt van The Summer of Love zijn beroemde set op het Monterey Pop Festival mee afsloot. Weer. Met Wild Thing stonden de Trucks in Amerika op nummer 1. En daarna volgden nog meer fijne singles, zoals With a Girl Like You, I Can't Control Myself, en hun laatste grote hit, Love Is All Around. Begin jaren 70 waren de successen over, maar de Trucks bleven optreden en maakten ook zo nu en dan een plaat. De Trucks kregen bovendien erkenning voor de invloed die ze hadden op de punkmuziek. In 2013 overleed zanger Rick Presley, maar de Trucks bestaan nog steeds. Het enige overgebleven originele bandlid, gitarist Chris Britton, doet af en toe nog mee. Wij draaiden daarnet van de Trucks het nummer Black Bottom, zoals het terug te vinden is op de gelijknamige LP uit 1981. Mooi zo, country en punk liefhebbers. Machtig mooi dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer luistert naar Sugar Daddy Radio. Bottoms staan vandaag centraal. Augustus 2018 trad Tyler Childers op tijdens het Groninger Noorderzon Festival in de Spiegeltent. Vandaag de dag staat deze country artiest uit Kentucky in heel wat grotere zalen. Van zijn plaat Snipe Hunter uit 2025 draaien we Getting to the Bottom.

In 2017 bracht Sam Outlaw zijn tweede plaat uit, getiteld Tender Heart. En van deze prettig voortkabbelende langspeler draaiden we daarnet Bottomless Mimosas. Sam Outlaw is op 28 juli 1982 geboren in Aberdeen, South Dakota, als Sam Morgan. Maar hij groeide op in het zuiden van Californië. Outlaw was werkzaam in de advertentiebusiness, maar maakte toen hij begin 30 was een radicale carrière-switch van het kantoor naar het podium. In 2015 verscheen zijn mede door Roy Cooder geproduceerde debuut, getiteld Angelino. 4 studioplaten maakte Outlaw tot nu toe. Popular Mechanics verscheen in 2022 en in 2024 Terracotta. En dan verscheen vorig jaar ook nog de non-essential Sam Outlaw, met daarop 2 nieuwe nummers en diverse rariteiten. Hulde en wel, 3WF, country liefhebber Sugar Daddy Radio is blij dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer een en al oor bent. Bottoms vormen het thema van vandaag. Eens even kijken of wij nog een liedje binnen dat thema voor u kunnen vinden. Even kijken. Jawel, en daar hoort een verhaal bij. Voordat Kris Kristoffersen doorbrak als songschrijver, werkte hij als helikopterpiloot. En beroemd is het verhaal dat hij eens landde met zijn helikopter in de tuin van Johnny Cash om de Man in Black te verrassen met een demo-opname van het nummer Sunday Morning Coming Down. Kristoffersen dacht dat dat wel indruk zou maken, en inderdaad nam Cash het nummer op. Het door Kris Kristoffersen geschreven From the Bottle to the Bottom was in 1969 een hit voor Billy Walker.

Oei, leuk. Op donderdag 18 maart komt Poky Lafarge weer eens. Op 18 maart komt Poky Lafarge weer eens naar Groningen. Hij staat dan in de kleine zaal van de Oosterpoort. En van zijn plaat Middle of Everywhere uit 2011... die hij maakte met zijn band The South City 3... draaiden we daarnet River Rock Bottom. Poky's nieuwe plaat Rent Money is nu al digitaal verkrijgbaar en ligt vanaf volgende week ook in de Betere Platenzaak. Zo is dat, country liefhebbers. Fijn dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer van de welbekende partijband Sugar Daddy Radio is een bodemloos vat wat betreft lekkere country en rootsmuziek. En vandaag staan bodems centraal. De muzikale carrière van Bobby Gentry duurde niet heel erg lang. In 1967 stond het door haarzelf geschreven Ode to Billy Joe op nummer 1. Het nummer was zo populair dat er 10 jaar later een film gebaseerd op het liedje gemaakt werd. Bobby Gentry maakte nog een succesvolle duettenplaat met Glen Campbell. En in Engeland stond ze nog een keer op nummer 1 met I'll Never Fall in Love Again. In 1978 verscheen haar laatste plaat. En na een laatste tv-optreden verdween Bobby Gentry uit de publiciteit. Okolona River Bottom Band was nog een kleine hit voor Bobby Gentry. En dat gaan we draaien. Het staat op haar plaat de Delta Suite uit 1968.

Voordat Billy Joe Shaver doorbrak, was hij het type 12 ambachten en 13 ongelukken. Letterlijk, want bij een baantje op de houtzagerij verloor Billy Joe 2 vingers van zijn rechterhand. En nu is hij ook nog een platzak. We vinden het nummer Bottom Dollar terug op Old Five and Dimers Like Me, de in 1973 verschenen 5 sterren debuutplaat van Billy Joe Shaver. Shaver had op dat moment al aardig naam gemaakt als songschrijver en die reputatie zou alleen maar groeien. In hetzelfde jaar, 1973, nam Waylon Jennings de succesvolle plaat Honky Tonk Heroes op en bijna alle liedjes daarop zijn door Shaver geschreven. Maar ook andere grote artiesten als Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson, Elvis Presley en Jerry Lee Lewis, etc. namen nummers op van Billy Joe Shaver. Bon. U luistert nog altijd naar OOG Radio, beste country-liefhebbers. Dat is OOG Radio 106.6 in de ether, maar ook via het internet te beluisteren.

Hi, hi, hi. Dr. Hook and the Medicine Show werd in 1968 opgericht in Union City, New Jersey. En dat gebeurde door singer-songwriter Dennis Le Courier en country rocker Ray Sawyer. Bekend van de cowboyhoed en het ooglapje. En dat ooglapje zat er om verwondingen te verbergen die Sawyer opliep na een auto-ongeluk. Het inspireerde ook de bandnaam Dr. Hook. Naar een karakter in het boek van Peter Pan, Captain Hook. In ieder geval, na het nodige sappelwerk in dubieuze kroegen had de band het geluk in contact te komen met songschrijver, cartoonist en kinderboekenschrijver Shel Silverstein. Silverstein schreef alle nummers voor de titelloze debuutplaat van Dr. Hook and the Medicine Show. Waaronder de grote hit Sylvia's Mother. Ook het door hem geschreven The Cover of the Rolling Stone werd een groot succes voor Dr. Hook and the Medicine Show. Of heette ze toen al Dr. Hook? In ieder geval, toen ze de LP Bankrupt uitbrachten in 1975... toen was de bandnaam inmiddels ingekort tot Dr. Hook. En van die plaat draaiden we daarnet het ook door Shel Silverstein geschreven On the Way to the Bottom. In latere jaren verschoof de muziek van Dr. Hook van country rock naar disco en pop. Maar ook dat leverde hits op. Zoals When You're in Love with a Beautiful Woman and Baby Makes Her Blue Jeans a Talk. Mooi zo, Bottoms hebben onze aandacht op deze oog maandagavond van 7 tot 8. Beste country liefhebbers, fijn dat u weer luistert naar Sugar Daddy Radio. Randy Travis is een geweldige country zanger die in 2013 helaas getroffen werd door een hartaanval en een beroerte, waardoor het zingen niet meer gaat. Hard Rock Bottom of Your Heart staat op zijn plaat No Holding Back uit 1990.

Dat was daarnet onmiskenbaar niet te stuiten. Johnny Paycheck met If I'm Gonna Sink, I Might As Well Go To The Bottom. Johnny Paycheck werd geboren op 31 mei 1938 in Greenfield, Ohio, als Donald Little. Na zijn diensttijd bij de marine belandde Paycheck in Nashville, waar hij in de bands gaat spelen van artiesten als Porter Wagoner, Ray Price en George Jones. Na een paar singles uitgebracht te hebben als Donnie Young, neemt hij in 1965 de artiestennaam Johnny Paycheck aan. Samen met producer Aubrey Mayhew richt hij het platenlabel Little Darling op en daar verschijnt zijn allerbeste werk. Warm aanbevolen is dan ook de Johnny Paycheck verzamelcd The Real Mr. Heartache, dubbele punt The Little Darling Years. Het nummer van daarnet staat daar ook op. Na het faillissement van Hilltop Records raakte Paycheck verschrikkelijk aan lage wal, maar hij hervond zichzelf in de jaren 70. In 1977 was zijn hit Take This Job and Shove It zo populair dat er spontaan allerlei eenmansstakingen plaatsvonden in het land. Wij zingen het zelf ook regelmatig op kantoor. Een schietpartij in 1985 in een bar leverde Paycheck trouwens nog 2 jaar in de patoet op. Tja, countryliefhebbers, deze oogmaandagavond van 7 tot 8 kijken we naar het thema Bottoms bij Sugar Daddy Radio. Hier is wat onbehoorlijke country uit Chicago. U gaat luisteren naar Robbie Foulkes met When You Get to the Bottom.

In 1975 verscheen het eerste album van Larry John Wilson, getiteld New Beginnings. En deze singer-songwriter uit Georgia, die pas op zijn 30ste begon met gitaarspelen, opent deze plaat met het geweldige Whoopee River Bottomland. U hoorde het na daarnet. Na drie weinig succesvolle platen zette Wilson in 1980 zijn muzikale carrière stop. Maar na een jaar of 10 begon hij toch weer op te treden. En in 2008 maakte hij nog een titelloze comebackplaat. Sugar Daddy Radio, het zit er alweer op. Volgende week maandagavond van 7 tot 8 zijn we natuurlijk weer van de partij. We hadden nog een nummer willen draaien, want wanneer krijg je nou de kans om een nummer van Queen te draaien? Maar dan in een coverversie van Hazy Dixie. We gaan het toch nog even een stukje doen. Veel plezier erbij en tot volgende week. Hier is Fat Bottom Girls. Wacht eens even, hebben we die überhaupt wel bij ons? Dit is de grootste blunder die ik vandaag gemaakt heb. En dat wil wat zeggen, want ik was per slot van rekening ook al een hele dag op kantoor. Daar komt hij toch nog! Oh.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
2: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in. En volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten